0: Nieuwtjes in het volgende programma worden aangeboden door BG Service. BG Service. Service BG Style.
1: Ja.
0: BG
1: Style.
2: Het is vrijdagavond. Iets over 6. We gaan nu luisteren naar de BG-show. De nummer 2 regio-content-show in de Jachthavenstad. Presentatie, samenstelling, techniek en webcare. Het de BG-show regio-content-music-team.

0: Je bent er even afgestemd op de BG-show bij de Sinterworm. Even na de break zijn we weer terug, hè? Even weer in de panzer hier eventjes. Bij de Worm aan het doen. Het is de B.
1: De B.
0: G-show. G-show.

Ja, de kantjes die worden weer even aangeboden door de door de BG Service. Een stukje logistieke expertise daar even in de 5314 regio van de jachthavenstad. Daar even aan de andere kant, daar zo. En kun je even bellen. Ze hebben een hele mooie vakantieverzorgde BG Service afgelopen maand. Even vele kilometers weer even op de teller. En even heen en weer die kant op. Met mooi weer erbij en lekker eten. Hopen even dat de kantjes naar genoegen zijn en de ontvangst prima is. Dat kan haast niet anders. Want het is via de internet, hè? Dus weinig modulatie op de band. Af en toe hier even in de studio. Verder normaal gesproken weinig modulatie even op de band. Kan je ook even de ronde voor Venepidi als je een afgestemd weer is.

Ieder mens heeft wel iets in zijn leven meegemaakt dat hem altijd bijblijft. Ik herinner mij, ik was een jaar of zes dat mijn vader vaak voor een soort radio zat te praten en daarbij Hollandse plaatjes draaide die wij dan meezongen. Ik wist toch nog niet wat een eterpiraat was. Gezellige tijd was dat. Op een avond laat werd ik plotseling wakker door een enorm geschreeuw. Ik was doodsbang en kroop diep onder de dekens. Toen het stil was, sloop ik naar beneden en deed de kamerdeur open. Ik stierf bijna van schrik. Politie met pistolen stonden voor mijn vader, dreigend. Mijn moeder zat bij de tafel en huilde zacht. Ze stuurde mij naar boven, maar ik kon niet slapen. Steeds zag ik politie met getrokken pistolen. Andere dag bleek dat de zender en de platen weg waren. Alleen een transistorradio hadden ze over het hoofd gezien. Ik drukte een toets in en het lied wat ik toen hoorde zal ik nooit vergeten.

Al snel had mijn vader weer een zender, gekregen van zijn vrienden, de Etherpiraten. Sinds zijn werk was, schakelde ik de zender in. Als klein piraatje wist ik alles, van een band zitten, rapport vragen. Zo groeide ik op met een zekere angst voor politie, maar ook verbittering voor wat ze ons hadden aangedaan. Als een jonge vogel verliet ik het al het nest en zwierf de halve wereld rond. Maar steeds had ik het gevoel dat ik iets miste. Heimwee, ik wilde niet toegeven. Steeds erger werd die drang. Ineens betrapte ik mezelf op het feit dat ik steeds vaker liedjes zong uit de tijd dat ik nog thuis was. Eerlijke, Hollandse liedjes. Ineens wist ik wat die leegheid in mij was. Ik hunkerde om naar huis te gaan, weer het sfeertje te proeven van een band zitten. Ik nam mijn koffer, maar ik schets mijn verbazing toen ik onderin een plaatje zag liggen. En toen ik het plaat afdraaide, schaamde ik mij niet dat ik als een kind stond te huilen.

0: terug in Holland zag ik dat er veel veranderd, maar ook gelijk gebleven was. Zoals de onmenselijke jacht op de etenpiraten met hun onschuldige muziek. Links en rechts werden piraten onschadelijk gemaakt. Met pijlwagens zoals dat in de oorlog gebeurde, reden opsporingsambtenaren door stad en land. Mijn vader, die wegens ziekte niet meer in de eter was, gaf mij de zender. Hij knapte helemaal op toen vlak daarna vrolijke Hollandse liedjes door de kamer klonken. Ik hoor hem nog zeggen, ik ben blij dat je weer thuis bent, jong. Want dit hoor je niet op Hilversum. Dat deed me iets en onvermoedig draaide ik door. Ik kreeg geen kans. In een oogwenk waren ze binnen. Ruw werd ik door 6 man gepakt en tegen de grond gesmakt. 2 weken bankenbos, was het vonnis. Op een morgen kreeg ik daar een pakje van mijn vrienden, de etenpiraten. Ik moest er wat met hem bewaken. Fijne vent trouwens. En s'avonds klonk in de kantine het lied waar ik mee opgegroeid was.
1: Wij gaan door!
0: Tot de laatste snik!
1: Wij gaan door!
0: Jij en ik!

sprook je op voor mij. Maar je wist dat ik een avonturier was. En al ben ik ver van jou, ik zal je nooit vergeten. Vaarwel en misschien tot ziens.

0: Ja, we zijn aan het einde gekomen van de uitzending. De amateur en de luisteraar.
1: Hey.
0: Ja, weinig gauw, maar geeft helemaal niks. We moeten snel even zijn, want het is haast weer 7 uur. Even kijken. Ja, de notulen er even bij. We begonnen met de Taklona's, ze was een engel. Dan was Tatjana met Nederland oké. Okay. Dan was het even Bettina, Brouw komt naar de zonde. Dan was het even Wiescafé, ik kan vergeven. Maar niet vergeten, dan was het even Tikir, sorry, met Guusmesler. Dan was het even Mama met Baks, locatie Bloemhof even. Dan was het even Jij bent de zon, Moed en Fun, Hoge Zandsappermeer. Anita Berends, locatie Winschoten met Potje, Kees Kramer en Ronalisa's. Lekker met schuim op een mond, Kees jongen, hè? Nou, Piraten, wij gaan door. Dan was het even Verju met het orgel en de koe. Dan waren de Pirates met de Piraten Disco. Dan was het even Duo Corrie en Henk Tak van Duo Tak. Toegeven, leg mijn hand in jouw hart. Leg mijn hart in jouw hand. Dan was het even Aitulan uit de regio Oigurië met Koliwajar. Dan was het even de Arions met Ik wil jou niet meer. Dan was het even Telstar Duo, instrumentaal met de Spaanse vluchteling. Dan was het even Ger van der Westgaan met Ik wil terug. Het ligt niet aan de EEG, het ligt aan de BBB. En dan was het even Linda van, met Johnny. En dan nu even de Tamaras met Loekies Polka. Nou, dan is het nog 30 seconden en dan zijn we er weer doorheen. Bedankt voor het luisteren, hè? En volgende week zijn we weer retour bij Leven en Welzijn. Aan die kant even.